0: bravo.
1: Ita ma gleb dur sonen larg Serafin ur flor, kani en danye vank.
2: Kreiz mitin a Radio Bourgenet.
0: Ya, aude, a bo trivjen bleso warso.
3: Ya, wach be poaz de vle, on a e poaz a katrivjen bleman.
0: Ah ya, dure, don raje noir. Mais peche kar de chanchman am deur.
3: Be jo dure, oa.
0: Ma tor bou de heliod na zon ar progrès?
3: Ba ya, je t'aime a tout trao, quoi. Tout trao chancha.
0: Mais peu n'as pas de ce que de musique nous a?
3: Ah ben, moho non, moch tu da, moch de ce que me... Je me vien moho non.
4: Ya? Da zout?
3: Da zout, ya.
0: Da zout?
3: Da ya.
0: Ah bon? Ba, zbion?
3: Mo pa, ma zihek.
0: Ba zihek?
3: Ya.
0: Hag ar l'air na zon an po boul an mont a bor a balao a
3: trans? Ba ya, moi je vais pendre vle bi moi komas a gavet tabijau balao a houni deglir ba bepsul.
0: Ah bon?
3: Ah ba ya.
0: Me ba mamad ar pen oso
3: a? Ba ya, ba mamad ar pen deglir zo a. A hint ar birget ad zihek kad zafalang na la krejau rous an tabi patut.
0: Ya.
3: Ba tabijau tulijau bian. De hoe zou je je balau tot op ma?
0: Na, maar juist wel, nu is er naar de differente zo, trainen zo, naar goede memorabrozel, ab ma.
3: Ben, je moet maar naar pijn. Hoe je salau tot op ma quoi?
0: Na, we zijn dansen daar aan door.
3: Ah, ben ja, aan door. Op boet, leeuw, we zijn tamo simon, we staan, tamo planchis daar, we hebben tamo tulio bien quoi. Nee ja.
0: Agen du de punch, een du dansen ab ma ouais.
3: Ah, maar hoe je mijn dansen quoi?
0: Ah,
3: ça danse à Wenizel. Ah, ben pas, ben ma vega est rimon neuve et ou bochat. De courte, ouais, tu gagnes l'androne, anti-drone, plini de trigonota, ouais, tu gagnes.
0: Ah bon, mais
3: il
0: y a mettre ça au coste Rosten, disons.
3: Mais pas, moi, mais ma zige, il y a ce coste Rosten, ta ma grande, d'être la partie à Gemini.
0: Ja,
3: maar je doet wel. En toen ze zo dansen op Kastra Pilsen? Ja, maar je moet je zeggen, ik heb een kabo die was, je marsch op de gaten, maar je dansen op Moku, op de kanker op Moku, niet zo dat op me. Maar mijn vinger gaat in de oor, en daar maar weer op een neven, man.
0: Ah, bon? Maar je hebt ook een mooie droom, dus
3: ik heb een
0: andere kanker op Joantjes.
3: Ben je?
0: Namar kan on a yo antis. A bochat de Valsauzo à 35.
3: Donc bah ya.
0: Ah oui, ni déjà
3: Ayo mais alors je me ribreton diva, oh yo non ne connais que rien, on me ribreton mi.
0: Ah bon?
3: Mais tu me vrai breton.
0: Ah, mais ma déjà. Ah, uso breton ba rogu français.
3: Ya ya.
0: Ah, mais on va pas.
3: Demain en France Andrew mais non breton vitam.